0: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322447। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl ze vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na anderhalf jaar licht toe door economische onzekerheid. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. VAHON Hindoestani Radio.
2: जी सुनने वालों आपको हार्दिक से स्वागत है और यहां से हम सुनेंगे श्री लता जी की आवाज़ में

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0736523247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen €500.000 per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan 1 blessure oplopen tot €2 miljoen per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: आनंदराम सूद वकालत का काम करता है, जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen €500.000 per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot €2 miljoen per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Fahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। अभी अपने लता मंगेशकर से गीत को सुना है, इसमें देखा जाए तो 4 मिनट बाकी है 2 बजने में। यहाँ से इश्तिहारे आप सुनेंगे, इश्तिहारे के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736532747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 8:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
1: Har ek kaam ke liye, har advertensie ke liye, maut ke samachar.

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
5: Ja, pick a happy station Vahon Hindustani Radio. Aap zo'n het programma Gito ka Sangam.

0: muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
2: Digitale radio. Vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: is VAHON Hindustani Radio.
1: अदवकात कंतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, FAHONFM.nl.
6: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen VAHON Hindustani Radio.
7: दोस्तों मिली जुली गीत आप लोग को हम सुनाएंगे आओ सुना जाए.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabar aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Oh je hee, movie ke naam kya hai? Mere khayal se bhai, Geeta Dutt is film mein kaam kiye hai. Aao sunaiye, kaun si number ye hai?

0: Vahon Hindustani Radio.
1: अधिकतर कंतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 8:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg oprijdt terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleide heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcadis en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Bij de Hot One, only bij Radio Fahone.

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरी इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag. Op deze mooie maandagmiddag van 25 mei 2026, tweede Pinksterdag. Hier is het nieuwsoverzicht. Vervuilde bestanden en ontbrekende data frustreren woningbeleid FVS. Het bericht komt eraan. Kijk, waarom doet hij het niet? Oh, vervuilde bestanden en ontbrekende data frustreren woningbeleid SVS. De Stichting Volkshuisvesting Suriname, SVS, beschikt niet over volledige data om aan te geven hoeveel woningzoekenden inmiddels een woning hebben gekregen. Volgens waarnemend directeur Adilio Vrede is het bijhouden van de gegevens jarenlang problematisch geweest. Het is moeilijk om aan de data te komen over het aantal personen dat al in aanmerking is gekomen voor een woning. De SVS kan niet aangeven hoeveel procent van de woningzoekenden al een woning hebben gehad. Dit omdat veelal de woningbouwprojecten gekoppeld worden aan werkgroepen, aldus Vrede. Volgens hem, Adilio Vrede, ontstaat er een probleem wanneer deze werkgroepen worden ontbonden. In veel gevallen zouden de gegevens vervolgens niet worden overgedragen aan de stichting. Vrede legt uit dat de stichting hierdoor geen volledig beeld heeft van hoeveel geregistreerde woningzoekenden uiteindelijk daadwerkelijk een woning hebben ontvangen. Wanneer de werkgroepen worden ontbonden, dan krijgt de stichting geen cijfers van bijvoorbeeld de 10.000 personen die bij hen geregistreerd zijn. Hoeveel al in aanmerking zijn gekomen voor een woning. Dit is altijd een vacuüm geweest, zegt Vrede. Volgens de waarnemend directeur beschikt de SVS wel over een bestand, maar is dat volgens hem vervuild. We hebben een bestand, maar het is vervuild en wanneer een deel van de mensen krijgt en een ander deel niet, kunnen we het niet uitdrukken in percentages. Vanuit het kabinet van Boutsen 1 werd gewerkt met een deel van het bestand en daarna werkte men vanuit werkgroepen, legt Vrede uit. Het bericht gaat verder. Volgens Vrede wil de stichting in de nieuwe situatie zelf woningbouwprojecten ontwikkelen en ook zelfstandig de data beheren en bijhouden. Hij stelt verder dat het gebrek aan informatieuitwisseling met name met andere instanties eveneens een groot probleem vormt. Wat zich ook afspeelt is dat men niet zo vrij is om informatie te geven en dat is ons probleem. Men gebruikt de SVS als algemeen registratiepunt, maar we krijgen geen informatie van andere autoriteiten. Aldus de waarnemend directeur van de SVS. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

lichte weg naar Mata moet veiligheid in Para verbeteren. De wegstrekking vanaf Sanderij naar het dorp Mata is officieel voorzien van straatverlichting. Volgens de regering en de energiebedrijven Suriname EBS moet het project bijdragen naar meer veiligheid en verdere ontwikkeling van het gebied. De gebruikname vond zaterdag plaats. Minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, VWA, die president Jennifer Simons vertegenwoordigde, zei tijdens de ceremonie dat de regering het gebied niet is vergeten. Bij een vergadering voor de verkiezing waren bijna alle inheemsen gekomen en hebben we gesproken met het inheemse volk van Para, waarbij een aantal dingen naar voren waren gekomen, waaronder dit project. Dit toont aan dat de regering Mata niet is vergeten, aldus Misikaba. De minister benadrukte daarnaast het belang van elektriciteit voor ontwikkeling. Volgens hem hebben wereldwijd nog honderden miljoenen mensen geen toegang tot stroom. Ongeveer 730 miljoen mensen wereldwijd hebben geen stroom. Nu zijn jullie niet meer in die groep. Er zijn nog plekken in Suriname waar dit nog het geval is. Maar met de weg waarop we gaan, denk ik dat we in 2030 mooi ver zullen zijn in Suriname, stelde Misikaba. EBS algemeen directeur Leo Brunswijk gaf aan dat veiligheid een belangrijke reden vormde voor de uitvoering van het project. Als je daar rijdt en je krijgt bandenpech, durf je niet eens uit je auto te stappen, want je kan allerlei bezoeken krijgen. Je kan beroofd worden, maar je kan ook aangevallen worden door een tijger. Dus het is niet veilig op de weg, zei Brunswijk. Volgens de EBS-directeur maakt het project deel uit van een bredere visie om meerdere gebieden in Suriname van elektriciteit en verlichting te voorzien. Hij verwees daarbij naar de duurzame ontwikkelingsdoelen SDG's, waarbij Suriname zich onder meer heeft gecommitteerd aan toegang tot schoon drinkwater en elektriciteit voor alle burgers uiterlijk in 2030. Brunswijk gaf verder aan dat gewerkt wordt aan een kredietlijn om 33 kV stroom naar Bijipoika te brengen. Ook zou een extra station in Pikisaron moeten zorgen voor betere elektriciteitsvoorziening en verdere ontwikkeling van de gemeenschappen. Volgens hem moet de verbeterde stroomvoorziening het onder meer mogelijk maken om fabrieken te draaien en andere economische activiteiten te stimuleren. De districtcommissaris Patrick Kensenhuis van Para sprak eveneens zijn tevredenheid uit over het project. Hij bedankte de regering voor de uitvoering en sprak de hoop uit dat verdere ontwikkelingsprojecten zullen volgen. Volgens de DC is dit project niet het eindpunt, maar het begin voor wat betreft verlichtingsprojecten in het district. Ook buurtbewoners Gavier Kuis reageerde positief op de ingebruikname van de straatverlichting. Het is een mooi project, super. We juichen deze dingen toe, aldus Kuis, die verwacht dat de verlichting zal bijdragen aan meer veiligheid in het gebied. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

vriend vrijgesproken van verkrachting na zedenzaak. De 27-jarige Shivaro P. is door de kantonrechter vrijgesproken van verkrachting van zijn ex-vriendin, maar wel veroordeeld voor bedreiging. De verdachte kreeg een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. De rechter gelastte tevens zijn onmiddellijke in vrijheidstelling. De zaak zorgde volgens het dossier voor veel ongerief bij de ex-vriendin van de verdachte, met wie hij een kind heeft. Shivaro werd ervan verdacht zijn ex-partner onder bedreiging van een mes te hebben verkracht, gefilmd en afgeperst. Ook zou hij haar telefoon hebben weggenomen en haar met de dood hebben bedreigd. De aangifter verklaarde tijdens de zitting dat zij op 17 december 2025 aangifte deed bij de politie. Volgens haar had zij sinds 2020 een relatie met Shivaro en hebben zij samen een kind. De relatie zou volgens haar gekenmerkt zijn geweest door jaloezie, controle en agressief gedrag. Volgens haar verklaring is geleerd uit de situatie in december 2025 nadat zij besloot de relatie definitief te beëindigen. Shivaro zou zich daar niet bij hebben neergelegd en bleef volgens haar contact zoeken. De vrouw verklaarde dat de verdachte op de avond van 16 december onverwacht haar woning binnendrong terwijl ze thuis was met hun kind. Volgens haar bedreigde hij haar met een mes en dwong hij haar telefoon te ontgrendelen. Daarna zou hij de berichten hebben gecontroleerd en haar hebben beschuldigd van contact met andere mannen. Volgens de verklaring zou hij haar vervolgens onder bedreiging hebben gedwongen seksuele handelingen te verrichten. Ook zou hij delen van het incident met haar eigen telefoon hebben gefilmd. De aangifter verklaarde verder dat Shivaro haar zou hebben bedreigd met het openbaar te maken van de beelden indien zij naar de politie zou stappen. Ook zou hij hebben gezegd dat hij haar zou vermoorden wanneer hij ooit zou worden aangehouden en later weer vrij zou komen. Ondanks de bedreigingen besloot de vrouw uiteindelijk toch aangifte te doen. In het onderzoek werd een mobiele telefoon aangetroffen die volledig gewist bleek te zijn voordat die onderzocht kon worden. Volgens de politie werd het toestel later bij familielid van de verdachte aangetroffen. De verdachte ontkende echter dat hij de telefoon aan zijn neef had gegeven. Volgens hem bevond het toestel zich nog bij de aangifte. De vervolgingsambtenaar stelde daartegenover dat de vrouw had verklaard dat de telefoon was verpand. De officier van justitie achtte bedreiging en verkrachting bewezen en eiste een gevangenisstraf van 2,5 jaar, waarvan 1 jaar onvoorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ook werd gevangenneming van de verdachte gevorderd. De kantonrechter kwam echter niet tot het wettig en overtuigd bewijs dat Shivaro zijn ex-vriendin had verkracht. Voor dat onderdeel werd hij vrijgesproken. Wel achter de rechter bewezen dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan bedreiging tegen het leven gericht. Hiervoor werd hij veroordeeld tot de gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

ambassadeur Armaketo wil samenwerking OACPS versterken. Ambassadeur Marciano Armaketo van Suriname in België heeft op 20 mei 2026 een beleefdheidsbezoek gebracht aan de staat, aan de secretaris-generaal van de Organization of African Caribbean and Pacific States, de OACPS, Moussa Saleh Batraki. Tijdens de ontmoeting stonden de verdere versterking van de samenwerking en de uitdagingen binnen de regio centraal. Terug gaat verder. De OACPS werd opgericht om landen uit de Afrikaanse, Caraïbische en Stille Zuidzee-regio's te verenigen en gezamenlijke belangen te behartigen. De organisatie richt zich onder meer op partnerschappen gebaseerd op gelijkheid, solidariteit en wederzijds respect. Suriname is sinds 1975 lid van de organisatie en heeft via de OACPS verschillende samenwerkingsverbanden en financieringsprojecten kunnen realiseren. Deze projecten hebben onder meer betrekking op duurzame agrarische ontwikkeling, toerisme en transport. Tijdens het gesprek benadrukte ambassadeur Armaketo het belang van de organisatie voor Suriname en wees hij op de noodzaak om de samenwerking tussen de lidlanden verder te intensiveren. Volgens de ambassadeur kan de organisatie verder worden versterkt door zowel individuele als collectieve inspanningen van de lidstaten. Hierdoor zullen landen uit verschillende regio's hun politieke, economische en intellectuele middelen beter kunnen bundelen ten behoeve van hun bevolking. Ook werd gesproken over de prioriteiten en uitdagingen binnen de regio. Daarnaast gaf secretaris-generaal Batraki aan voornemens te zijn om in het laatste kwartaal van dit jaar een werkbezoek te brengen aan verschillende landen in het Caribisch gebied, dus ook Suriname. De secretaris-generaal sprak tijdens de ontmoeting zijn waardering uit voor de voortdurende inzet van Suriname bij het nastreven van de doelstellingen van de organisatie. Verder gaf hij aan dat het aantreden van ambassadeur Armaketo plaatsvindt op een belangrijk moment voor de verdere verdieping van de samenwerking tussen de lidstaten en hun strategische partners. Het bericht gaat verder, even kijken. Nee, tot zover dit bericht uit Suriname Herald.

staat verdedigt handelen rond SPFB en gebruik staatsmiddelen. Voormalig minister van Financiën, Wilmer Hoefdraad, heeft in zijn schriftelijke verklaring aan de commissie van de Nationale Assemblee uitgebreid verweer gevoerd tegen de beschuldigingen rond het gebruik van staatsmiddelen en de Surinaamse postspaarbank SPFB. Volgens Hoefdraad worden beleidsbeslissingen uit een periode van financiële crisis ten onrechte gecriminaliseerd. Het Openbaar Ministerie stelt dat er voldoende aanwijzingen zijn dat staatsgelden buiten de reguliere begrotings- en controlestructuren zouden zijn gebruikt via constructies bij de SPFB. Daarbij wordt gesproken over mogelijke fouten, misbruik van bevoegdheden en het omzeilen van toezicht. De procureur-generaal heeft een vordering ingediend bij het parlement om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. De ex-minister die voortvluchtig is, was niet aanwezig, maar werd vertegenwoordigd door de advocaten Merwin Dubois en Milton Kastelen. Hoefdraad weerspreekt die beschuldigingen van het vervolgingsapparaat en stelt dat de financiële maatregelen destijds werden genomen binnen de context van een ernstige economische en liquiditeitscrisis waarmee de overheid werd geconfronteerd. Volgens hem, Hoefdraad, was sprake van uitzonderlijke omstandigheden waarbij de staat dringend middelen nodig had om essentiële verplichtingen te kunnen blijven nakomen. De voormalige minister benadrukt dat de besluiten niet op persoonlijke titel werden genomen, maar plaatsvonden binnen bestaande bestuurlijke en institutionele structuren. Volgens hem, Hoefdraad, waren verschillende staatsinstanties, financiële autoriteiten en beleidsorganen op de hoogte van de gehanteerde werkwijze. In zijn verklaring stelt Hoefdraad verder dat beleidskeuzes achteraf niet automatisch strafbare feiten vormen. Hij voert aan dat ministers tijdens de economische crisis soms moeilijke en onorthodoxe maatregelen moeten nemen om financiële stabiliteit te bewaren en de continuïteit van de overheid veilig te stellen. Daarnaast wijst Hoefdraad erop dat volgens hem onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen politieke beleidsverantwoordelijkheid en strafrechtelijke afsprakelijkheid. Hij betoogt dat financiële beleidsbeslissingen die binnen regeringsverband zijn genomen nu selectief aan hem persoonlijk worden toegeschreven. Hoefdraad stelt verder dat de vervolging tegen hem onderdeel vormt van een bredere politieke en juridische campagne. Volgens hem wordt onvoldoende rekening gehouden met de economische omstandigheden van die periode en de internationale context waarin Suriname zich toen bevond. De commissie van de Nationale Assemblee moet uiteindelijk nog besluiten of de vordering van de procureur-generaal wordt toegewezen en verdere vervolging van Hoefdraad mogelijk wordt gemaakt. Eerder is Hoefdraad de zaak van de Centrale Bank van Suriname veroordeeld in de zaak. Het Hof van Justitie heeft in hoge beroep de straf van 12 jaar teruggebracht naar 10 jaar. Maar Hoefdraad, ben je vergeten dat je via de constructie van SPFB ook vriend, hoe heet hij, Deo Baburam Sandeuhira, een lening van, of een schenking van bijna 1 miljoen SRD heb gegeven. Ben je dat vergeten? Hij moest namelijk in opdracht van de procureur veroordeelde en dus op de vlucht overleden criminele moordenaar deze Lano Boutsen een faculteit gaan beginnen aan de Universiteit van Suriname. Ik ben vergeten hoe het was, maar hij moest een faculteit beginnen, zogenaamd om de slavernij te gaan herzien. Herziening van de geschiedenis van de slavernij. Daar heeft Deo Baburam, de broer van de vermoorde 20 jaar veroordeelde mensen op de vlucht, voor omgekomen Desi Delano Boutussen, een vermoorde John Baburam, de broer van Deo Baburam, is door Boutussen vermoord. En Deo Baburam verdedigt het, heeft hij zelf zo verdedigd dat hij een hele boek heeft geschreven dat Boutussen onschuldig is. Daarvoor heeft hij bijna 1 miljoen SRD gehad via de FPFB. Hoefdraad, daar heb jij voor gezorgd. En nooit en te nemen is daarvan verantwoording afgelegd. Want kort daarna viel het kabinet of verloor Boutussen zijn meerderheid bij de verkiezingen, kwam een andere regering. Nooit heeft Baburam, ik Romeo zeg dat, want hij heeft het bevestigd, toen we in een discussie met hem waren via een radio hier in Nederland,
En toen beschuldigden we hem van 1 miljoen, zei hij nee, het is 900.000. Maar hij moest de faculteit opzetten. Wat de hele faculteit aan de Universiteit van Suriname over nog. Waar moest je een aparte faculteit gaan beginnen over restoration van slavernijverleden? Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

En het vorige bericht, ik, Romeo Hoos, heb dat gezegd. En ik kan het bevestigen, en ik heb het bevestigd. Er zijn bewijzen voor. Dus deel Babuna Mancharmikov het zegt. Mekka Charmikov het zegt. Deel Romeo Hoos daagt jou hierbij uit. Deel Baburam Sandeuhira. Dan komt er een ingezonden stuk van de hand van een van ene Etre Petra. Een ingezonden stuk in Star News. Met als kop. Met als kop even kijken hoe de kop luidt. De kop luidt. Ingezonden. Kop luidt. Het volk blijft in de wurggreep. In de wurggreep van populisme en patronage. Binnen de komende 50 jaar zal er geen fundamentele wijziging of verbetering komen in de politiek-bestuurlijke prestaties van de Surinaamse overheid. Dit is eenvoudig te verklaren. Populisme, favoritisme en patronage bepalen wie in het zadel komt. En als gevolg daarvan wordt ook de personele invulling bij cruciale instituten daarop gebaseerd. Alle andere theorieën daaromheen kunnen worden gekwalificeerd als lippendienst. Bedoeld om de samenleving met een kluitje het riet in te sturen. Benoemingen in belangrijke functies vinden zelden plaats op basis van een duidelijke profielschets. Politieke loyaliteit is doorslaggevend. Ga de straat op en vraag een willekeurige persoon of hij tijdens de algemene vrije verkiezingen van 2025 heeft gestemd. Vraag vervolgens op basis waarvan hij of zij haar of zijn keuze heeft gemaakt. Nog specifieker, vraag wat de partij waarop hij of zij heeft gestemd in haar verkiezingsprogramma zegt over onderwijs, belastinghervorming, werkgelegenheid, productie, volksgezondheid, duurzaam milieubeheer, buitenlands beleid, rechtsbescherming, veiligheid en criminaliteitsbestrijding, jongerenbeleid en sociaal beleid. Gegarandeerd zal daarop nauwelijks een afdoend antwoord volgen. Door de jaren heen is gebleken dat Surinamers niet zakelijk en rationeel geïnformeerd omgaan met de inrichting van het politiek-bestuurlijke kader en de ontwikkelingsrichting van Suriname. De keuze om op een bepaalde partij te stemmen wordt vaak gebaseerd op emotionele gronden. Zelfs academici die beter zouden moeten weten laten zich meeslepen door het charisma van politieke leiders in plaats van te kijken naar de daadwerkelijke leiderschapskwaliteiten. In de afgelopen 50 jaar hebben wij steeds hetzelfde patroon gezien en dat zal zich waarschijnlijk ook in de komende 50 jaar voortzetten. Er verschijnen voortdurend nieuwe gezichten op het politiek toneel, maar de politieke cultuur blijft onveranderd. Mensen worden gemanipuleerd en bewust in een afhankelijke positie gehouden. Dit is een venijnige politieke strategie om machtsposities moeiteloos te consolideren. Politici van zowel links als rechts doen hieraan mee. Waar de vorige regering ernstig tekortschiet in degelijk sociaal beleid, mist de huidige regering volgens velen de precisie en zuiverheid om daadwerkelijk het verschil te maken. Onder de vorige regering werd vanuit het kabinet van de president het beleid van ministers strak gestuurd en gecontroleerd. Op bepaalde ministeries werden zelfs presidentiële commissies benoemd om extra invloed uit te oefenen. Dit fenomeen werd in 2010 geïntroduceerd door toenmalige president Desi Bouterse. Gelukkig dat deze ingezonde stukschrijver zegt, ze werden in 2010, de presidentiële commissie werden in 2010 door de tot 20 jaar veroordeelde en middels op de vlucht overleden crimineel die ze aan de boord. Anders Santokki Chari, Santokki heeft wel voortgezet, kwalijk, Santokki heeft voortgezet, maar ze werden ingesteld door Bouterse. Aanvankelijk liep dit een effectief politiek instrument. Bij de daaropvolgende verkiezingen in 2015 behaalde de partij van de toenmalige president een grote overwinning en had hij bepaalde politieke partijen niet meer nodig voor de vorming van de regeringscoalitie. In 2020 verloor diezelfde partij echter fors en belandde zij rechtstreeks in de oppositiebanken. Uitgaande van de huidige modus operandi vanuit het kabinet van de president begrijpt mij het gevoel dat de geschiedenis zich opnieuw zal herhalen. De samenleving is moe van politieke steekspelletjes en verlangt eindelijk echte ontwikkeling. Vanuit verschillende politieke platforms wordt in verband met de offshore ontwikkelingen luidkeels verkondigd dat in 2028 de oliedollars rijkelijk zullen vloeien. Maar als samenleving hoeven wij niet te wachten tot 2028. Suriname ontvangt nu al aanzienlijke inkomsten via Staatsolie, Newmont, CGN Roosevelt en andere exportgerichte bedrijven.

ongeveer 600.000 inwoners zou het redelijk moeten zijn om het hoofd boven water te houden. De vraag is echter, waar gaan al die middelen naartoe? Waarom is er telkens geen geld om landsdienaren, verpleegkundigen en politieagenten beter te belonen? Waarom ontbreken middelen voor infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen? Het draait uiteindelijk om prioriteitstelling. Wie bepaalt waar de middelen naartoe gaan? Precies daar ligt volgens velen het probleem. Als deze situatie voortduurt, bestaat de kans dat we in 2028 opnieuw te horen krijgen dat de eerste gemaakte kosten moeten worden terugverdiend voordat de bevolking daadwerkelijk van de petrodollars kan profiteren. Het is daarom niet overbodig om erop te wijzen dat tijdig beleidsmaatregelen getroffen moeten worden, zodat Suriname niet terechtkomt in een situatie zoals momenteel zichtbaar is in buurland Guyana. Daar zijn de kosten van levensonderhoud juist fors gestegen sinds de enorme inkomsten uit de oliesector. Het is toch bezachtig? In Guyana ligt de nadruk sterk op grote infrastructurele projecten zoals wegen, bruggen, havens, hotels en andere bouwkundige ontwikkelingen. Er ontbreekt echter een evenwichtige balans tussen macro-investeringen enerzijds en koopkrachtversterking en verhoging van de verdienscapaciteit van de lagere inkomensgroepen anderzijds. Juist deze groep vormt de ruggengraat van de economie. Suriname moet er alles aan doen om de fout niet te herhalen. Toch lijkt er in Suriname altijd wel een reden te zijn om middelen een andere bestemming te geven, behalve aan het volk. Een ingezonden stukje staat nu van de hand van Etere Patra. Maar hij of zij heeft helemaal gelijk. Helemaal gelijk. Money kong, money etang, nindengudumang anu. Tot zover een ingezonden stuk.

Dat weer zo aanstaande. Bewoners Houttuin tekenen fel protest aan tegen geplande opslag radioactief materiaal. Bewoners van Houttuin en omliggende gebieden in Wanica hebben formeel bezwaar aangetekend tegen het voornemen van het bedrijf Halliburton om een opslagfaciliteit voor radioactieve materialen op te zetten in hun woonomgeving. In twee uitgebreide brieven aan de districtcommissarissen van Wanica Zuidoost en de Nationale Milieuautoriteit, NMA, uiten zij ernstige zorgen over de mogelijke gevolgen voor milieu, volksgezondheid en veiligheid. De bewoners, verenigd in de trekkersgroep van Suriname River Eco and Water Resort, stellen dat de geplande faciliteit boven de zanderij aquifer zou komen te liggen, een van de belangrijkste zoetwaterreserves van Suriname. Volgens hun maken de poreuze zandgronden hoge grondwaterstanden en het risico op overstromingen het gebied ongeschikt voor de opslag van radioactieve stoffen. In het bezwaarschrift wordt gewezen op de opslag van radioactieve isotopen zoals americium 241 en cesium 137. Volgens de bewoners kunnen lekkages, bodemverzakking, transportongevallen of overstromingen leiden tot langdurige vervuiling van grondwater, landbouwgronden en woongebieden. De bewoners verwijten de NMA en de betrokken consultants bovendien van gebrek aan transparantie in het milieumanagement en monitoringplan NMMMP voor het project. Volgens hen ontbreken cruciale gegevens zoals informatie over radioactieve activiteitenniveaus, stralingscontouren, grondwatermodellen en scenario's voor calamiteiten. Ook wordt in de brieven vraagtekens geplaatst bij de deskundigheid en onafhankelijkheid van consultancybureau TDS Consulting dat betrokken is bij de milieubeoordeling van het project. De bewoners stellen dat de consultants tijdens informatiesessies zouden hebben aangegeven geen gespecialiseerde expertise te hebben op het gebied van nucleaire techniek, radio-ecologie en stralingsveiligheid. Daarnaast wordt aangevoerd dat Suriname momenteel onvoldoende voorbereid zou zijn op radiologische noodsituaties. Volgens de

ontbreken gespecialiseerde wetgeving, onafhankelijke stralingslaboratoria, medische voorzieningen en getraind personeel om adequaat te reageren bij een eventueel incident. Bewoners zeggen ook het strand in Halliburton te missen vanwege een eerdere internationale incidenten, ja. De bewoners zeggen ook het vertrouwen in Halliburton te missen vanwege eerdere internationale incidenten. Dus Halliburton was al eerder bij incidenten internationaal betrokken, waarbij het bedrijf in verband werd gebracht met milieuvervuiling en nalatigheid. Zij verwijzen in hun bezwaarschrift naar eerdere gevallen waarbij volgens hen onvoldoende zorgvuldig zal zijn gehandeld bij incidenten met radioactief materiaal. Verder stellen de bewoners dat zij pas laat zijn geïnformeerd over de consultatiesessies rond het project. Volgens hen kregen buurtbewoners zeer weinig tijd om zich te registreren voor de bijeenkomsten en vervolgens bezwaar aan te tekenen bij de NMA. In de brieven wordt eveneens bezwaar gemaakt tegen een tweede project van Halliburton, namelijk de opzet van een operationele basis voor de olie- en gassector. De bewoners stellen dat tijdens eerdere informatiesessies onvoldoende duidelijk zou zijn gemaakt dat ook gereedschappen die in contact zijn geweest met radioactieve bronnen op de locatie aanwezig zouden kunnen zijn. De bewoners eisen onder meer dat NMA geen toestemming verleent voor de opslagfaciliteit in Houtduin, dat er onafhankelijk internationaal onderzoek wordt uitgevoerd en dat Suriname eerst moderne wetgeving voor stralingsbescherming en nucleaire aansprakelijkheid ontwikkelt voordat dergelijke projecten worden toegestaan. Ook vragen de bewoners om alternatieve locaties te onderzoeken die volgens internationale veiligheidsnormen geschikt zouden zijn voor de opslag van radioactief materiaal. Volgens de bewoners mogen dergelijke faciliteiten niet worden gevestigd in dichtbevolkte woongebieden of boven belangrijke drinkwaterreserves. Tot zover een bericht uit Stanus. Het is wel een kwalijke zaak. Het is weer een NDP-regering, dit keer onder leiding van Jennifer Simons, Scheerlings. En het was ook weer een NDP-regering onder leiding van Weidenbos, die in de jaren 90 probeerde, van plan was om internationale nucleaire afval naar Suriname te brengen om het daar te dumpen. Nergens ter wereld, zelfs hier in Nederland, is mijn Sukufu, dump nucleair afval in derde wereldlanden. Het is ongezond, ik kan tjari ziki, ik kan verpest van heer Kondre. Maar toch had Suriname aan de hand van enkele investeerders bijna mee akkoord, want de bewoners hebben protest aangetekend, bijna mee akkoord om zo'n depot, dumpplaat van internationale nucleaire afval, waarvan Suriname geen verstand heeft, te dumpen in Suriname. Met alle gevolgen van dien. Bakwan Tuyari, Wekoshi, Alasranamang, Ewakarang, Siki, Nangadisi, Nangadati. En dan vraag je waar komt? Ja, het komt van de internationale röntgen afval die je in Suriname voor jaren hebt gedumpt. Tot zover, om het Staarnieuws voorzien van mijn commentaar.

analyse in Starnews van de hand van Robbie Makka. Analyse, kopluit 1 jaar Simons Suriname slecht huwelijk, zei toen. Vandaag 25 mei is het precies 1 jaar, dus toen was het 25 mei, gisteren, Simons Suriname. Indien we als staardag de laatst gehouden verkiezingen noemen. Fiscaal financieel analist Robbie Makka grijpt traditiegetrouw naar de pen. Ruim 12 jaar verzorgt hij op deze belangwekkende datum de bejaaranalyse vanuit Ecofin invalshoeken. De 3 M's, macro, meso en micro. Cijfers, documenten, rapporten, actualiteiten en weblinks komen voorbij. Vaak vindt in maart de IMF-toets plaats en komt het IMF weer langs in mei, juni. Ook dit jaar in de analyse wordt onder meer ingezoomd op deze actualiteit. Benoemd worden de 6 lijnen eikpunten vanwege de 6 coalitiepartijen vanuit een regeringsterm quick scan. De Ecofin moet soeverein blijven in al zijn 3M-fases. In plaats van olievlek hebben we een dreiging van een olievloek. Het is verstandig om begrijpelijker te communiceren en elke Ecofin-stap overtuigender te bespreken. Jammer dat president Simons er niet voor kiest om vandaag of zo spoedig mogelijk, dus rond 25 mei, een nationale persconferentie te houden over de coalitiemissie vanaf 25 mei, het regeerakkoord, Ecofin-vraagstukken en het IMF-rapport. Er wordt prioriteit gegeven aan buitenlandse missies richting de Dominicaanse Republiek en Brazilië. De persconferentie wordt vandaag om 9:30 gehouden, dus vandaag. Gisteren, even kijken, 25 mei, ja, dat was gisteren. En alsjeblieft geen Ecofin-persconferentie meer met alleen haar eigen woordvoerder. Daarin wordt gesproken van een gematigd economisch klimaat. Dat is not done, omdat de economische groei van 3,4% is voorspeld. De gehele coalitie zou een persconferentie moeten houden en zichzelf moeten evalueren met een jaarrapportage voorzien van data, facts en figures. De president zou nog vandaag opdracht moeten geven voor een jaarverslag van het kabinet van de president, het kabinet van de vicepresident en alle 17 ministeries. Het regeerakkoord 2025-2030 samen naar fundamentele verandering tussen de 6 partijen is vooral voor de bühne gebleken. Er is geen basis gelegd voor daadwerkelijke verandering. Wel was er tempo bij het sluiten van het coalitieakkoord. Er is tot nu toe geen Simons-Ecofin-plan. Geen samenhangend coalitiebeleid, geen eigen Simons-begroting. Integendeel, er wordt gewerkt met een door Santokki goedgekeurde begroting. De actuele financiële nota 2026, het belangrijkste document en de begroting, is nog steeds niet bij de controleur DNA, terwijl het jaar bijna halverwege is. Het planbureau is niet in charge met echte exercities, betrouwbare doorrekeningen en uitgewerkte scenario's. Het recente IMF-rapport is spijkerhard en meedogenloos voor 1 jaar Simons Ecofin. Er zijn stevige bewoordingen over beperkingen, vertragingen, gebrek aan controle, tekort aan data, zwakke systemen en weinig experts. Het IMF stelt dat de uitvoering nog niet voltooid is vanwege beperkingen en institutionele capaciteit, verdraagde secundaire wetgeving en beperkte politieke betrokkenheid. De nadruk ligt vooral op de woorden politieke betrokkenheid, het risico, begrotingsfouten en financiële risico's. De contabiliteitswet is momenteel in behandeling bij de Nationale Assemblee vanwege een paarse reden. Zie de uitleg van minister Adelien Weinerman, die onder meer sprak over het ontbreken van een financieel 5-jarenplan, een budgettaire nota, begrotingsregels en plafonds voor primaire uitgaven. Maar wat is er sinds de jaarrede van 1 oktober 2025 gebeurd? Dat de lat lag te laag en moet omhoog met betere plannen, programma's en projecten. 1 jaar Simons Suriname is geen gum om het verleden uit te wissen. We houden onze adem in. Er zijn meerdere vraagtekens, mede door de uiteenzetting rond het uitstel van de comptabiliteitswet. Simons is tot nu toe geen bestuurder of manager gebleken. Simons mist vuur en vlam. Er zijn geen schoeiers op het veld. Geen groen en geel. Geen beb en doe. Wel een smet en veel gedoe van straat tot strategie.
Simons maakt het verschil niet. Simons kan de kluts niet kwijt zijn, want zij heeft geen kluts. Simons moet meer ecofin-moederschap tonen. Zij moet uitvoeren, implementeren, institutionaliseren, effectueren, ecofin-teams versterken, spraak- en stabiliteitsfondsen, spaar- en stabiliteitsfondsen inrichten, anticorruptiebeleid verder aanpakken en vooral de comptabiliteitswet niet uitstellen. Conclusie, Suriname heeft 6 coalitiepartijen, divers financiële en economische instituten en honderden ECOFIN-kaderleden. Toch is de kanon Simons nog niet afgegaan. Er is 1 jaar ECOFIN-stilstand. De Simons-vijand heet onmacht. Dat is geen filijnverwijt, maar de uitkomst van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid en 160 jaar volksvertegenwoordiging. Het ontbreekt nog steeds aan een medium term fiscal report en een meerjarig financieel kader, terwijl deskundig ECOFIN-kader juist wordt weggestuurd of ontheven. Advies, de regering wordt geadviseerd om volgens fors aan de slag te gaan met fiscale en financiële experts, eventueel met een reshuffling en indien nodig met IMF officieel terug te halen. Het slotadvies voor het tweede jaar van de regering luidt: kinky Yusrevi, kinky Manieri, kinky Yusel. Een Mick Wang Simons strategie. De combinatie van begrotingsfouten, financiële risico's en het ontbreken van een financieel 5-jaar plan tot 1 conclusie, 1 jaar Simons, is een slecht huwelijksseizoen. Aldus fiscaal-financieel analist Rob Nwaka in zijn 1 jaar analyse regerings Simons. Tot zover een bericht uit Star News.

dan gaan we naar de dagkoersen van vandaag, maandag 25 mei. Even kijken als ze binnen zijn. Ja, ze zijn binnen. Maandag 25 mei, 10 uur 's ochtends Suriname tijd. 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Ja, toch? Ja, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus de Yankee dollar, Gona, Mama Banyi voor te lang, krijg je er 36,788 SD voor terug. Als je een US dollar wil kopen, moet je 37,450 SD neertellen. Als je een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,450 SD neertellen. Als je euro verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, de steutjaar van Europees Money Go naar Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,722 SD voor terug. Een euro verkopen en leveren bij de Centrale Bank van Suriname levert je 42,722 SD op. Een euro kopen moet je 43,492 SD neertellen. Een euro kopen moet je 43,492 SD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollar kopen moet je 3745 SD neertellen. Dus 100 US dollar kopen moet je 3745 SD neertellen. 100 euro kopen moet je 4349,20 SD neertellen. 100 euro kopen moet je 4349,20 SD neertellen. En dan de uitsmijter van vandaag. En dat is een leuke. 14-jarige jongen steelt voor de derde keer in een half jaar tijd stadsbus en rijdt er 300 kilometer mee. Een 14-jarige jongen heeft deze week opnieuw een Noorse stadsbus gestolen. Het is de derde keer in amper een half jaar tijd dat de jongen op hete daad is bedacht achter het stuur van een gestolen bus. De vorige keer dat hij het bus stal, stak hij ermee de Zweedse grens over voordat de politie hem wist te stoppen. Er zaten geen passagiers in de bus. De 14-jarige steelt stadsbus in Noorwegen en rijdt ermee naar Zweden. Zo luidde de kop van een artikel op deze site amper een maand geleden. De jongen heeft duidelijk niet geleerd van zijn fouten. Want volgens de Nationale Publieke Omroep van Noorwegen is hij zondagochtend opnieuw betrapt terwijl hij met een gestolen bus door de stad reed. De politie ontving zondagochtend de melding van een jonge bestuurder achter het stuur van een bus in de omgeving van Grimstad, meldt NRK. De politie hield het voertuig zo'n 30 kilometer verderop staande, waarna de veelpleger kon worden aangehouden. De 14-jarige bleek de bus in Oslo zo'n 300 kilometer verderop te hebben gestolen van de plaatselijke busmaatschappij. Er waren geen passagiers aan boord van de bus. Net als in de eerdere gevallen nemen we het zeer serieus dat een jongen van zo'n jonge leeftijd, 14 jaar, een bus steelt en mee in het verkeer rijdt, met een woordvoerder van de Zweedse politie. De jongen is onder toezicht geplaatst van de jeugdzorg en zal zich voor zijn daden moeten verantwoorden. Tot zover de uitsmijter, een bericht uit AD, waar het blijkt dat een 14-jarige Zweedse jongen een bus steelt en 300 kilometer mee in de stad van Zweden rijdt. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 25 mei 2026. Ik had een prachtige technische assistentie van Regis. Regis, dankjewel. Song is shine mooi. Ik zou zeggen, geniet ervan. Brasa dinsdag, we meet woensdag, dag.